0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Aartselaar worden 71 bomen gekapt voor nieuwe riolering en wegenwerken. Dat zorgt voor veel protest in de buurt en op sociale media. Het gaat om 26 bomen in de Barones de Borkeslaan en 45 bomen in de Wolfaartshoflaan. Volgens schepen Hans Kops zijn de werken nodig voor extra parkeerplaatsen, nieuwe fiets- en voetpaden en een betere opvang van de regenwater. De gemeente belooft 77 nieuwe bomen te planten. Dat zijn er 6 meer dan er verdwijnen. Bezwaar indienen kan nog tot en met donderdag. Fietsers aan het station van Niel krijgen vanaf eind juli hinder. De NMBS breekt de oude overkappingen af. Dat gebeurt vanaf 30 juli op de parking en vanaf 10 augustus tegen het stationsgebouw. Er komt een nieuwe fietsenstalling volgens het nieuwe NMBS-model. Tijdens de werken staan er tijdelijke fietsenhekken verder op de parking. Fietsers moeten goed op de affiches letten. Wie zijn fiets te laat in de oude stalling laat staan, ziet die weggehaald worden. De fiets gaat dan tijdelijk naar het gemeentemagazijn. De werken duren normaal tot 20 november. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf nu geldt er opnieuw een alcoholverbod in en rond landschapspark Frijthout in Hoven. Het verbod loopt tot maandag 27 juli om 1 uur. De maatregel moet overlast en zwerfvuil tegengaan. Jongeren kwamen er vroeger indrinken voor feesten op het Molenveld in Boeghout. Vorig jaar werd het verbod ook ingevoerd tijdens Sphinx. Dat gebeurt nu opnieuw. Het verbod geldt ook in de Boeghoutselei, Frijthout en Oud-Strijderstraat. Politie Minos raadt bezoekers aan met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Een van de twee verdwenen kunstwerken van Tomorrowland is terug. Het gaat om Love. Een koppel bracht het werk terug naar het Lab of Tomorrow in Boom. De organisatie is daar erg blij mee. We appreciëren dat enorm, zegt woordvoerder Wilmsen. Het kunstwerk krijgt opnieuw een plek in het Tomorrowland restaurant. Het tweede werk, Desire, is nog niet gevonden. Tomorrowland hoopt dat de volledige reeks schilderijen tegen het tweede festivalweekend weer compleet is. De werken worden dan ook beter vastgemaakt. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is Kerselaar Kermis 2026 van vrijdag 24 juli tot en met zondag 26 juli. En dat aan Ooglachenen 25 te Lier. 3 dagen gratis feest te Lier, gratis toegang. Iedereen van harte welkom. Vrijdag 24 juli, de start met Retro Vibes, een knotsgekke live show met Vlaamse artiesten. Zaterdag 25 juli, een wandeling door het Nederland, een dartstoernooi, een Night of Dance, vinyl only edition. Zondag 26 juli, mega rommelmarkt, springkastelen, Zitmaier trekkertrek, kinderdisco, live muziek en DJ set. Meer info over het hele gebeuren vind je op www.kerselaarkermis.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Welkom bij Radio Zuidrand.
1: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Aartselaar worden 71 bomen gekapt voor nieuwe riolering en wegenwerken. Dat zorgt voor veel protest in de buurt en op sociale media. Het gaat om 26 bomen in de Barones de Borkeslaan en 45 bomen in de Wolfaartshoflaan. Volgens schepen Hans Kops zijn de werken nodig voor extra parkeerplaatsen, nieuwe fiets- en voetpaden en een betere opvang van de regenwater. De gemeente belooft 77 nieuwe bomen te planten. Dat zijn er 6 meer dan er verdwijnen. Bezwaar indienen kan nog tot en met donderdag. Fietsers aan het station van Niel krijgen vanaf eind juli hinder. De NMBS breekt de oude overkappingen af. Dat gebeurt vanaf 30 juli op de parking en vanaf 10 augustus tegen het stationsgebouw. Er komt een nieuwe fietsenstalling volgens het nieuwe NMBS-model. Tijdens de werken staan er tijdelijke fietsenhekken verder op de parking. Fietsers moeten goed op de affiches letten. Wie zijn fiets te laat in de oude stalling laat staan, ziet die weggehaald worden. De fiets gaat dan tijdelijk naar het gemeentemagazijn. De werken duren normaal tot 20 november. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat. Voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.
3: De lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mensen op een bank, een oudslief vrouwke en de vlakke schank, de straat waar

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naalstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Aartselaar worden 71 bomen gekapt voor nieuwe riolering en wegenwerken. Dat zorgt voor veel protest in de buurt en op sociale media. Het gaat om 26 bomen in de Barones de Borkeslaan en 45 bomen in de Wolfaartshoflaan. Volgens schepen Hans Kops zijn de werken nodig voor extra parkeerplaatsen, nieuwe fiets- en voetpaden en een betere opvang van de regenwater. De gemeente belooft 77 nieuwe bomen te planten. Dat zijn er 6 meer dan er verdwijnen. Bezwaar indienen kan nog tot en met donderdag. Fietsers aan het station van Niel krijgen vanaf eind juli hinder. De NMBS breekt de oude overkappingen af. Dat gebeurt vanaf 30 juli op de parking en vanaf 10 augustus tegen het stationsgebouw. Er komt een nieuwe fietsenstalling volgens het nieuwe NMBS-model. Tijdens de werken staan er tijdelijke fietsenhekken verder op de parking. Fietsers moeten goed op de affiches letten. Wie zijn fiets te laat in de oude stalling laat staan, ziet die weggehaald worden. De fiets gaat dan tijdelijk naar het gemeentemagazijn. De werken duren normaal tot 20 november. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Artselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Artselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472-74-31-20. Dat is 0472-74-31-20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
0: bij Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Passar Zomert, het Fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het Park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 04 79 21 84 64, of via linda.vlijmans@telenet.be, of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: lijkt. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf nu geldt er opnieuw een alcoholverbod in en rond landschapspark Frijthout in Hoven. Het verbod loopt tot maandag 27 juli om 1 uur. De maatregel moet overlast en zwerfvuil tegengaan. Jongeren kwamen er vroeger indrinken voor feesten op het Molenveld in Boeghout. Vorig jaar werd het verbod ook ingevoerd tijdens Sphinx. Dat gebeurt nu opnieuw. Het verbod geldt ook in de Boeghoutselei, Frijthout en Oud-Strijderstraat. Politie Minos raadt bezoekers aan met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Een van de twee verdwenen kunstwerken van Tomorrowland is terug. Het gaat om Love. Een koppel bracht het werk terug naar het Lab of Tomorrow in Boom. De organisatie is daar erg blij mee. We appreciëren dat enorm, zegt woordvoerder Wilmsen. Het kunstwerk krijgt opnieuw een plek in het Tomorrowland restaurant. Het tweede werk, Desire, is nog niet gevonden. Tomorrowland hoopt dat de volledige reeks schilderijen tegen het tweede festivalweekend weer compleet is. De werken worden dan ook beter vastgemaakt. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de petanque cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Aartselaar worden 71 bomen gekapt voor nieuwe riolering en wegenwerken. Dat zorgt voor veel protest in de buurt en op sociale media. Het gaat om 26 bomen in de Barones de Borkeslaan en 45 bomen in de Wolfaartshoflaan. Volgens schepen Hans Kops zijn de werken nodig voor extra parkeerplaatsen, nieuwe fiets- en voetpaden en een betere opvang van regenwater. De gemeente belooft 77 nieuwe bomen te planten. Dat zijn er 6 meer dan er verdwijnen. Bezwaar indienen kan nog tot en met donderdag. Fietsers aan het station van Niel krijgen vanaf eind juli hinder. De NMBS breekt de oude overkappingen af. Dat gebeurt vanaf 30 juli op de parking en vanaf 10 augustus tegen het stationsgebouw. Er komt een nieuwe fietsenstalling volgens het nieuwe NMBS-model. Tijdens de werken staan er tijdelijke fietsenhekken verder op de parking. Fietsers moeten goed op de affiches letten. Wie zijn fiets te laat in de oude stalling laat staan, ziet die weggehaald worden. De fiets gaat dan tijdelijk naar het gemeentemagazijn. De werken duren normaal tot 20 november. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Aartselaar worden 71 bomen gekapt voor nieuwe riolering en wegenwerken. Dat zorgt voor veel protest in de buurt en op sociale media. Het gaat om 26 bomen in de Barones de Borkeslaan en 45 bomen in de Wolfaartshoflaan. Volgens schepen Hans Kops zijn de werken nodig voor extra parkeerplaatsen, nieuwe fiets- en voetpaden en een betere opvang van de regenwater. De gemeente belooft 77 nieuwe bomen te planten. Dat zijn er 6 meer dan er verdwijnen. Bezwaar indienen kan nog tot en met donderdag. Fietsers aan het station van Niel krijgen vanaf eind juli hinder. De NMBS breekt de oude overkappingen af. Dat gebeurt vanaf 30 juli op de parking en vanaf 10 augustus tegen het stationsgebouw. Er komt een nieuwe fietsenstalling volgens het nieuwe NMBS-model. Tijdens de werken staan er tijdelijke fietsenhekken verder op de parking. Fietsers moeten goed op de affiches letten. Wie zijn fiets te laat in de oude stalling laat staan, ziet die weggehaald worden. De fiets gaat dan tijdelijk naar het gemeentemagazijn. De werken duren normaal tot 20 november. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dartstoernooi Wommelgem 2026. Ben jij klaar voor een weekend vol spanning, gezelligheid en vliegende dartspijlen? Dan mag je dit niet missen. De telling is digitaal via tablets. 1 augustus is er het koppeltoernooi en 2 augustus het enkeltoernooi. Er zijn 56 plaatsen voorzien per toernooi. De poules A plus B ronde. Tennisclub Ten Hoeve Bistro is de plaats van gebeuren aan de Ternesse lijn nummer 94A te Wommelgem. De deuren gaan open om 9 uur 's morgens. De laatste aanmelding is om 10.30 uur. Het toernooi start om 11 uur. Inschrijven kan via de QR-code op de Facebookpagina van onder andere Dutch Club De Duffelse Duvels. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast, voor, de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf nu geldt er opnieuw een alcoholverbod in en rond landschapspark Frijthout in Hoven. Het verbod loopt tot maandag 27 juli om 1 uur. De maatregel moet overlast en zwerfvuil tegengaan. Jongeren kwamen er vroeger indrinken voor feesten op het Molenveld in Boeghout. Vorig jaar werd het verbod ook ingevoerd tijdens Sphinx. Dat gebeurt nu opnieuw. Het verbod geldt ook in de Boeghoutselei, Frijthout en Oud-Strijderstraat. Politie Minos raadt bezoekers aan met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Een van de twee verdwenen kunstwerken van Tomorrowland is terug. Het gaat om Love. Een koppel bracht het werk terug naar het Lab of Tomorrow in Boom. De organisatie is daar erg blij mee. We appreciëren dat enorm, zegt woordvoerder Wilmsen. Het kunstwerk krijgt opnieuw een plek in het Tomorrowland restaurant. Het tweede werk, Desire, is nog niet gevonden. Tomorrowland hoopt dat de volledige reeks schilderijen tegen het tweede festivalweekend weer compleet is. De werken worden dan ook beter vastgemaakt. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomer, het Fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruelte Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het Park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 04 79 21 84 64, of via linda.vlijmans@telenet.be, of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op donderdag
0: bij Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van landelijke rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van landelijke rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van landelijke rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Aartselaar worden 71 bomen gekapt voor nieuwe riolering en wegenwerken. Dat zorgt voor veel protest in de buurt en op sociale media. Het gaat om 26 bomen in de Barones de Borkeslaan en 45 bomen in de Wolfaartshoflaan. Volgens schepen Hans Kops zijn de werken nodig voor extra parkeerplaatsen, nieuwe fiets- en voetpaden en een betere opvang van regenwater. De gemeente belooft 77 nieuwe bomen te planten. Dat zijn er 6 meer dan er verdwijnen. Bezwaar indienen kan nog tot en met donderdag. Fietsers aan het station van Niel krijgen vanaf eind juli hinder. De NMBS breekt de oude overkappingen af. Dat gebeurt vanaf 30 juli op de parking en vanaf 10 augustus tegen het stationsgebouw. Er komt een nieuwe fietsenstalling volgens het nieuwe NMBS-model. Tijdens de werken staan er tijdelijke fietsenhekken verder op de parking. Fietsers moeten goed op de affiches letten. Wie zijn fiets te laat in de oude stalling laat staan, ziet die weggehaald worden. De fiets gaat dan tijdelijk naar het gemeentemagazijn. De werken duren normaal tot 20 november. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 uur.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Aartselaar worden 71 bomen gekapt voor nieuwe riolering en wegenwerken. Dat zorgt voor veel protest in de buurt en op sociale media. Het gaat om 26 bomen in de Barones de Borkeslaan en 45 bomen in de Wolfaartshoflaan. Volgens schepen Hans Kops zijn de werken nodig voor extra parkeerplaatsen, nieuwe fiets- en voetpaden en een betere opvang van regenwater. De gemeente belooft 77 nieuwe bomen te planten. Dat zijn er 6 meer dan er verdwijnen. Bezwaar indienen kan nog tot en met donderdag. Fietsers aan het station van Niel krijgen vanaf eind juli hinder. De NMBS breekt de oude overkappingen af. Dat gebeurt vanaf 30 juli op de parking en vanaf 10 augustus tegen het stationsgebouw. Er komt een nieuwe fietsenstalling volgens het nieuwe NMBS-model. Tijdens de werken staan er tijdelijke fietsenhekken verder op de parking. Fietsers moeten goed op de affiches letten. Wie zijn fiets te laat in de oude stalling laat staan, ziet die weggehaald worden. De fiets gaat dan tijdelijk naar het gemeentemagazijn. De werken duren normaal tot 20 november. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zaterdag 25 juli, met start om 13 uur, de creatieve markt Bon Marché, beach editie te Mechelen. Dit aan het Douaneplein, Transit M. Een zomerse makersmarkt, een dag vol creatieve ondernemers, unieke vondsten en zalige summer vibes. Van 13 tot 18 uur, voor de kleinste is er ook kindergriemen voorzien. Slent de Russe grond, laat je verrassen en geniet van de gezellige festivalsfeer van Mechelen Beach. Kom langs, breng je favoriete gezelschap mee en geniet van een dag vol mooie dingen, fijne vibes en een fantastisch zomergevoel. Zien we jou daar? Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze

En info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf nu geldt er opnieuw een alcoholverbod in en rond landschapspark Frijthout in Hoven. Het verbod loopt tot maandag 27 juli om 1 uur. De maatregel moet overlast en zwerfvuil tegengaan. Jongeren kwamen er vroeger indrinken voor feesten op het Molenveld in Boeghout. Vorig jaar werd het verbod ook ingevoerd tijdens Sphinx. Dat gebeurt nu opnieuw. Het verbod geldt ook in de Boeghoutselei, Frijthout en Oud-Strijderstraat. Politie Minos raadt bezoekers aan met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Een van de twee verdwenen kunstwerken van Tomorrowland is terug. Het gaat om Love. Een koppel bracht het werk terug naar het Lab of Tomorrow in Boom. De organisatie is daar erg blij mee. We appreciëren dat enorm, zegt woordvoerder Wilmsen. Het kunstwerk krijgt opnieuw een plek in het Tomorrowland restaurant. Het tweede werk, Desire, is nog niet gevonden. Tomorrowland hoopt dat de volledige reeks schilderijen tegen het tweede festivalweekend weer compleet is. De werken worden dan ook beter vastgemaakt. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Thank you, DJ.
1: Radio Zuidland, agenda.
2: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Brielte Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 04 79 21 84 64, of via linda.vlijmans@telenet.be, of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Aartselaar worden 71 bomen gekapt voor nieuwe riolering en wegenwerken. Dat zorgt voor veel protest in de buurt en op sociale media. Het gaat om 26 bomen in de Barones de Borkeslaan en 45 bomen in de Wolfaartshoflaan. Volgens schepen Hans Kops zijn de werken nodig voor extra parkeerplaatsen, nieuwe fiets- en voetpaden en een betere opvang van de regenwater. De gemeente belooft 77 nieuwe bomen te planten. Dat zijn er 6 meer dan er verdwijnen. Bezwaar indienen kan nog tot en met donderdag. Fietsers aan het station van Niel krijgen vanaf eind juli hinder. De NMBS breekt de oude overkappingen af. Dat gebeurt vanaf 30 juli op de parking en vanaf 10 augustus tegen het stationsgebouw. Er komt een nieuwe fietsenstalling volgens het nieuwe NMBS-model. Tijdens de werken staan er tijdelijke fietsenhekken verder op de parking. Fietsers moeten goed op de affiches letten. Wie zijn fiets te laat in de oude stalling laat staan, ziet die weggehaald worden. De fiets gaat dan tijdelijk naar het gemeentemagazijn. De werken duren normaal tot 20 november. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus is het zover. Kom langs op onze uitverkoop en ontdek tal van koopjes aan uitzonderlijke prijzen. Of je nu op zoek bent naar een unieke vondst, een voordelige aankoop of gewoon graag eens komt rondneuzen, er is voor iedereen wat wils. Door je aankoop geef je bovendien goederen een tweede leven en steun je de werking van werelddelen. Zaterdag 1 augustus van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. In sociale winkel De Loods aan de Herentalse baan nummer 619 te Wommelgem. Info kan je krijgen via 0491 0787 51 en iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Aartselaar worden 71 bomen gekapt voor nieuwe riolering en wegenwerken. Dat zorgt voor veel protest in de buurt en op sociale media. Het gaat om 26 bomen in de Barones de Borkeslaan en 45 bomen in de Wolfaartshoflaan. Volgens schepen Hans Kops zijn de werken nodig voor extra parkeerplaatsen, nieuwe fiets- en voetpaden en een betere opvang van regenwater. De gemeente belooft 77 nieuwe bomen te planten. Dat zijn er 6 meer dan er verdwijnen. Bezwaar indienen kan nog tot en met donderdag. Fietsers aan het station van Niel krijgen vanaf eind juli hinder. De NMBS breekt de oude overkappingen af. Dat gebeurt vanaf 30 juli op de parking en vanaf 10 augustus tegen het stationsgebouw. Er komt een nieuwe fietsenstalling volgens het nieuwe NMBS-model. Tijdens de werken staan er tijdelijke fietsenhekken verder op de parking. Fietsers moeten goed op de affiches letten. Wie zijn fiets te laat in de oude stalling laat staan, ziet die weggehaald worden. De fiets gaat dan tijdelijk naar het gemeentemagazijn. De werken duren normaal tot 20 november. Morgen start droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog met meer zon en aangenaam zomerweer. De temperatuur klimt naar 24 graden. Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is opnieuw kans op een plaatselijke bui, maar ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 23 graden. Al bij al krijgen we een vrij zacht en aangenaam zomerweekend in de regio Antwerpen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli start de 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: I'm a country boy, yeah!
1: De Zuidrand draait om jou.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.
4: I will survive.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: gonna shake your tree.
1: Bienvenue chez Joe.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.